0: Ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

Mexico.

Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat

0: Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meeste zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
0: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
2: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè.
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al twee keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm, rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
3: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
2: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad

0: Brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
1: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

hard warm overjaagd. Ze vermoedt in je radioprogramma's, gebaard als een machtig vent.

Je met jullie wandel hier en droog een lang saga, beautiful saga over. Pain, suffering, inner suffering. Now the lads of the daughters of Punjab are weeping.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek.

0: gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Kluis van consumentenorganisatie Testaankoop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen. Dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
2: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
0: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

cuerpo.

the bottom.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
3: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
2: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
4: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
2: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint, hij het dan niet door. Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

0: nog op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.
1: Dit is Urgent FM.

0: What do you like? Back in your natural habitat.
1: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10
0: uur. Urgent FM.

Surrounded by 95 dogmas.

Urgent FM.